0: alle koffiekoeken en alle kleine broodjes. 2 kopen plus 2 gratis. Doorlopend bij Discount Zonk. De prijzenbreker.
1: Met een hart voor herzelen.

into the summer. Summer, summertime. Radio Star. Het is zomer op je radio.

0: In de Traiteur-afdeling van Discount Song vind je huisbereide gerechten. Dagelijks vers bereid. Discount Song in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Waarom heet iCare iCare? Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. I care. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care. Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzele is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzele. Want klanten zijn niet zomaar klanten. Je ziet het niet altijd, maar het is er wel.
2: Kiekeboe!
1: Maar geloof ons, je wil het niet.
2: Ja, zeg salu dan, hè.
1: Vocht in je woning. Zorg daarom voor een goede basis in je huis, appartement, nieuwbouw of renovatie. En huur de juiste bouwdroger, zodat de kans op vocht, schimmel of waterschade tot een minimum beperkt wordt. Wova verhuurt en adviseert. Niet alleen voor bouwdrogers trouwens. Kijk maar op wova-verhuur.com. Wova, voor wonen zonder zorgen.
3: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
4: Waarschuw alvast jouw buren.
3: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
4: Zondag 20 september.
3: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
5: Davy de Bruin.
3: Je zingt ze...
5: Het is zomer bij Radio Star.
6: Radio.

0: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
2: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik. Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Redden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: De Radio Star 10 om te zien special, vrijdag 25 september.
5: Zoals die zomer van 10 om te zien.
4: Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Carolien en Geert.
6: Ik zie het zo zitten.
4: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
7: De muziek zegt alles.

0: Discountsong. Groenlaan in Herzelen maakt u het leven goedkoper. Discountsong.
1: Welke begrotingsmaatregelen er ook komen, ze mogen geen negatieve impact hebben op de economische groei in het land. Dat heeft premier De Wever gezegd op een evenement van werkgeversorganisatie Unizo. De Wever benadrukte dat mislukken geen optie is, maar zweeg over de meest waarschijnlijke besparingsmaatregelen. De premier zegt hoe dan ook het economische groeipotentieel maximaal te willen vrijwaren. Zijn regering moet in de nieuwe begrotingsgesprekken op zoek naar minstens 10 miljard euro. Gisteravond heeft een grote technische storing tientallen gemeentelijke websites in ons land platgelegd. Het gaat bijvoorbeeld om Genk, Dendermonde, Aalter, Herend en Blankenbergen en vele andere. De getroffen steden en gemeenten hebben allen dezelfde leverancier. Die heeft de meeste openbare besturen in Vlaanderen als klant. De firma in kwestie probeert alle websites zo snel mogelijk weer operationeel te krijgen. Peter Willems is niet langer CEO van de Belgische Voetbalbond. Sinds het jongste WK lag hij overhoop met voorzitter Pascal Van Damme, onder meer over de aanpak van de zaak Balogun op het WK. Op een digitale raad van bestuur is Van Damme erin geslaagd Willems te laten ontslaan. De man was sinds 2024 in functie. Volgens sommige bronnen wil de Voetbalbond huidig technisch directeur Vincent Manaert de job aanbieden. En Lionel Messi zal dan toch nog één laatste keer aantreden voor de Argentijnse nationale ploeg. Het voetbalicoon kondigde eind vorige maand zijn afscheid aan bij de nationale elf na 207 caps en 125 doelpunten. En hij wilde eerst van geen afscheidsmatch weten. Die krijgt Messi nu toch op 6 oktober in Buenos Aires. Argentinië speelt dan een oefenwedstrijd tegen het Afrikaanse Benin. De dag begint met opklaringen, maar stilaan komen er meer wolken vanuit het westen en kan er ook lokaal een bui vallen. Nergens warmer dan 20 graden vandaag.
2: Goedemorgen.
3: Studio Solloveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: Markant Herzelen start het feestelijke jaar op 23 september. Dat gebeurt om 19:30 s'avonds in de Wattenfabriek van Herzelen. Met een voorstelling Kapot van het Lachen door Bert Kozemans. Een bruisende monoloog waarin Bert Kozemans je meesleept tussen humor en ontroering. Een verhaal over familie, dorpse figuren en de liefde tussen een zoon en zijn moeken. Met een wervelwind aan typetjes, dialecten en herkenbare situaties. Je lacht luid op en wordt even later heel stil. Lach, ernst en ontroering dus. Het wordt een geweldige avond. We ontvangen je om 19:30 met bubbels. Om 20:00 krijg je de presentatie van de voorstelling. En aansluitend houden we ook nog een korte receptie. Leden van Markant en partners betalen €20, niet-leden €25. En wie meer info wil, kan best terecht op de website van Markant Herzelen.
1: We're gonna do that together tonight. I want everybody, listen, I want you to sway with me. And we're gonna sing it together tonight.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center, Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek en daar houden we van.
2: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter van Genende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want op jouw badkamer verdient Wouter van Genende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
0: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken, tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.

0: zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea-room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Lieve vertelde.
3: Dirk luisterde echt naar mij. En voor het eerst voelde ik me helemaal begrepen.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het.
5: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelfcentrum Herzelen heeft het allemaal. Bezoek onze verf- en uitgebreide decoratieafdeling en geef je interieur een facelift. Doe-het-zelfcentrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
4: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, we hebben het.
5: Hongertje? Goesting in frietjes? Of zin in een lekkere burger? Dan weet ik waar je moet zijn. Bij de Frietman natuurlijk. Goudgele frietjes, grote keuze aan snacks, eigen bereidingen en gigantisch lekkere burgers. Bij de Frietman. Aan de vier wegen te Herzelen. Geen zin om buiten te komen? De Frietman brengt het lekker tot bij jou thuis. De Frietman in Herzelen is alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag. De Frietman, Provincieweg in Herzelen of online op defrietman.be. Daar word je toch vanzelf smiley van?
6: Radio Star. Dit is Studio Sonneveld.
7: Studio Sonneveld.

0: Het is zomer bij Radio Star. Radio Star.
1: Alles ziet er anders uit als de zon schijnt.
0: Radio Star.
2: Je hoort van ons.
0: Feel the summer.

Zondag 27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzele. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden. Als geboren en getogen Herzelenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzelen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die twee keer aangeboden wordt, om 10:00 en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzelen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzelen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerste zicht heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10:00 of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzelen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen, vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be.

0: Discountzonk. Vers gehakt rundvarken, 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis.
1: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft de Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen ze het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep, kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo BTW-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Je hoort van ons.
3: Radio Star.
2: Radio Star.
4: Goedemorgen.
5: Studio Solleveld. Iedere weekdag bij Radio Star.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinenharry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe, grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Feel the music.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een opiatbehandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe het zelf, Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga je alleen wonen, samenwonen of verhuis je? Bij ons vind je echt alles. Doe het zelf, Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. De professional haalt er wat hij nodig heeft. En ook de particulier is van harte welkom. Want hier vind je alles.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
6: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
7: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
6: Kom, we gaan naar de Frietman.
5: Frietman.
7: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
5: Lekker.
2: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.

0: Lekker vers, lekker gezond, lekker voordelig. Discount Zonk.
1: Vlaanderen geeft groen licht om het eind van het aardgasnet voor te bereiden. Dat schrijft De Tijd. Netbeheerder Fluvius mag de uitfasering voorbereiden en moet concreet oplijsten op welke plaatsen het aardgas het eerste zal afsluiten. Dat zal vooral op plaatsen zijn met duurzame alternatieven, zoals regio's met warmtenetten of waar de meeste klanten al een warmtepomp hebben. Vandaag verwarmt nog 65% van de Vlamingen met aardgas. Duitsland en de VS gaan nauwer samenwerken voor defensie. Ze hebben daarover een intentieverklaring ondertekend. Duitsland zou Tomahawk-raketten aankopen en de VS zouden ook raketten bouwen in Duitsland. Ze zouden ook samenwerken rond F-35 gevechtsvliegtuigen. De plannen zijn opvallend, want president Trump had in het voorjaar nog kritiek op Duitsland en haalde er zelfs duizenden soldaten weg. Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt voor een derde keer tegen de VS-oorlog met Iran. 7 Republikeinen stemden mee met de Democraten een resolutie daarover. Het parlement vindt dat president Trump hun goedkeuring nodig heeft om militaire operaties in het Midden-Oosten verder te zetten. Het conflict heeft de Amerikaanse belastingbetaler trouwens al 38 miljard gekost en dat bedrag loopt verder op. In Los Angeles in de VS zijn zeker 3 mensen omgekomen nadat een helikopter neerstortte. Die was beelden aan het maken van een ongeval voor een lokale tv-zender. Maar de helikopter vatte plots vuur. In de helikopter zaten 2 mensen, maar ook iemand die toevallig op straat liep, kwam daarbij om. En de Nationale Loterij moet gebruikers beter leiden naar spellen met een laag risico op verslaving en inzet. Dat staat in het nieuwe beheerscontract met de Belgische overheid, dat vandaag ingaat. Hoe groter het risico, hoe uitgebreider de beschermingsmaatregelen en begeleiding. Er komt ook wel een nieuw loterijspel rond BTW en kassatickets. De regering wil daarmee aanmoedigen dat we vaker de kassabon vragen en zo btw-fraude tegengaan. Zon en wolken wisselen af vandaag bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
2: Radio Star. GMP van Vlaanderen.

Het is 9:07 op deze woensdag. We zijn vandaag de 16e september. En de Blauw Monkeys die mochten eraan beginnen van midden de jaren 80 in 86. Digging Your Scene was dit. Goedemorgen, fijn dat u er ook weer bij bent. Dit is een uurtje koffiepauze hier bij Radio Star, waar we eerst nog een dankwoord sturen aan de collega's van Studio Solleveld. En waar ik, zoals gisteren beloofd in de weerupdates, even ging kijken. Wanneer begint nu echt kalendersgewijs dit jaar de herfst? Wel, ik ben het gaan opzoeken. En dat gebeurt eigenlijk in de nacht van dinsdag 22 naar woensdag 23 september. Het zal al woensdag zijn, want het is woensdag 23 september om 2:05. Dus midden in de nacht gaat kalendersgewijs de herfst in. Voilà, dan zijn we weer eens mee natuurlijk. En dan denken we, ja, het is op de 21ste. Je ziet, maar het verschuift altijd wel een beetje. Maar het ligt dus tussen die periode van 20 en 23 september. Daar ergens in kan het gebeuren. Dit jaar dus 23 september om 2:05. Dus in de nacht van dinsdag naar woensdag gaat kalendersgewijs ook de herfst in. Laat ons hopen dat we dat op het weervlak nog niet meteen gaan merken, dat we toch nog altijd die aangename temperaturen van om en bij de 20 graden blijven aanhouden de komende dagen. Weerupdate halverwege. Zometeen kijken we ook even naar de agenda. En verder live werk van de Kings in dit uurtje. Jackie Wilson zit er ook aan te komen. BZN heb ik voor je mee. ILO en zoveel meer de moeite waard om te blijven hangen. Met nu Eros Ramazzotti. We gaan teruggeven naar de jaren 90. Più bella cosa. Goedemorgen.

0: keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt. Is de kwaliteit onberispelijk. En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Waarom heet iCare? iCare. Simpel, omdat wij van thuisverzorging niet zomaar ons beroep hebben gemaakt. Het is onze passie. Isabel en Melissa garanderen je een warme menselijke thuisverpleging zoals ze die zelf ook zouden willen krijgen. Because we care. iCare. In samenwerking met alle mutualiteiten, dus geen kopzorgen over het financiële plaatje. Wij bieden hygiënische, specifieke en totaalzorg in een huiselijke sfeer, waardoor je langer thuis kan blijven. Meer weten over iCare? 0496 83 0319 of surf naar thuisverpleging-icare.be. iCare is de klok rond bereikbaar. Because we care.
2: Voel jij je vaak moe, gespannen of loop je al een tijd rond met chronische klachten? Dan wil je lichaam jou iets vertellen. Bij gezondheidspraktijk Orthophelia in Herzelen kijkt Dirk de Man, therapeut in orthomoleculaire KPNI, op een andere manier naar jouw gezondheid. Met leefstijladvies, reflexologie, craniosacraalwerk en therapeutische massage helpt Dirk jou weer terug naar balans, energie en rust. Anne vertelde.
3: Na de eerste behandeling van Dirk voelde ik me diep ontspannen. Zo had ik mij al jaren niet meer gevoeld.
2: Wil jij ook meer energie en rust in je dagelijks leven? Ontdek wat Orthophelia voor jou kan betekenen. Ga naar orthophelia.be of bel 0475 82 36 21.
4: Wie aan Mortex denkt, die denkt aan Wouter Vagenende.
5: Huh? Morwa?
4: Mortex is een unieke pleister die voor een waterdichte en decoratieve betonlook zorgt. Door zijn waterdichtheid is Mortex uitzonderlijk geschikt voor het gebruik in badkamers. Mortex kan aangebracht worden op allerlei soorten ondergronden, zowel binnen als buiten, en bedekt zonder probleem bestaande vloer- en wandtegels. Ontdek de oneindige mogelijkheden van Mortex op www.woutervagenende.com. Of contacteer Wouter op 0472 704 236. Wouter Vagenende. Zorgeloos renoveren van A tot Z met één vakman.
6: Radio Star 10 om te zien special vrijdag 25 september.
7: Die zomer van 10 om te zien.
6: Dat is 4 uur 10 om te zien plaatsen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
8: Zie het zitten we straks.
9: Ja, ik zie het wel zitten.
8: Gaan we het nog kunnen?
6: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.

Voor deze staakklassieker gingen we terug naar 1968 met Elvis Presley en The Guitar Man. Het is tijd voor de agenda voor we ons drieluikje richting de weerupdate aanvatten. De agenda is even kijken waar je misschien nog naartoe kan gaan. Wel, deze namiddag kan je nog naar de knutselnamiddag in het lokaal dienstcentrum, maar dan moet je nog wel vlug inschrijven natuurlijk. dienstcentrum@herzelen.be. Vanavond kan je ook in de raadzaal van het gemeentehuis terecht voor de gemeente en OCMW-raad. Die start om 19:30. Morgen in de Wattenfabriek hierboven kan je tussen 14 en 16 uur naar het digitaalinfo.nl komen. Je gewoon afkomen, dat is de boodschap tussen 2 en 4. Digitaalinfo.nl morgenmiddag hierboven in de Wattenfabriek. En er is morgen ook een infomoment over nieuwe cursussen die gaat door in het lokaal dienstencentrum morgen donderdag 17 september tussen 17 en 19 uur. Inschrijven is niet noodzakelijk, gewoon daar zijn tegen 5 uur en dan meegenieten van dat infomoment over de nieuwe cursussen in het lokaal dienstencentrum. Vrijdagavond dan kan je in de Steenhoven naar de show van Ellen Schoenaerts gaan kijken om 20:15. Tickets misschien nog te verkrijgen via apps.ticketmatic.com/widget/ccdesteenhoven. En het komend weekend is er ook nog wel wat kermis. De kermis Sint Antelings met op het Kerkplein gaat die door in de Huigeveldstraat van zaterdag 19 september tot en met maandag 21 september. Er is ook nog op zondag een dorpswandeling in Sint-Lievens Essen met vertrek aan Café De Paling op de Schonenberg 7. Inschrijven via de gemeentelijke website, via de website van de gemeente Herzelen, herzelen.be/inschrijvingen. Koppelteken dorpswandeling, koppelteken Sint, koppelteken Lievens, koppelteken Essen, een hele boterham. Maar ga gewoon naar herzelen.be en je zal de link wel vinden. Ook daar kan je terecht voor zondagnamiddag tussen 15 en 16 uur een betoverende botanie ouder-kindervoorstelling 6+. En inschrijven ook via www.herzelen.be, de website van de gemeente Herzelen. Voilà, dit was onze agenda. Nu drie luiken naar de weerupdate die eraan komt naar Robbie Williams and Feel, Billy Joel, Just The Way You Are en deze ELO Electric Light Orchestra en All Over The World uit 1980. Everybody.

halverwege ons uurtje koffiepauze gekomen op deze woensdag 16 september 2002 was dit Robbie Williams en Feel hier bij Radio Star. Net nog Just The Way You Are van Billy Joel. Tijd nu voor de weerupdate. Wel, vandaag is het een afwisseling van zon en stapelwolken. De meeste buien die trekken geleidelijk naar het oosten toe, al kan er hier en daar toch ook in onze regio een licht buitje vallen. Maximum temperatuur rond 19 graden, dat is duidelijk frisser dan de voorbije dagen. Er staat ook een matige west-noordwestenwind. Vannacht dan klaart het eerst mooi op. Bij weinig wind kan het afkoelen tot zo'n 13 graden. Later verschijnen vanuit het westen steeds

meer hoge sluierachtige wolken. Morgen donderdag start nog droog met af en toe wat gefilterde zon, maar de bewolking neemt in de loop van de dag snel toe. Een Atlantische storing komt dichterbij en brengt vanaf het einde van de namiddag de regen met zich mee. Ook de zuidwestenwind trekt aan en kan soms stevig uit de hoek komen met temperaturen morgen donderdag van zo'n 18 graden. Vrijdag dan bevinden we ons achter het regengebied. Wolkenvelden en brede opklaringen wisselen elkaar af en een enkele bui is niet helemaal uitgesloten. Toch blijft het op de meeste plaatsen en momenten droog bij maximumtemperaturen van zo'n 19 graden en een matige zuidwest-zuidwestenwind blijft het kwik mooi rond het normale niveau voor deze tijd van het jaar. Het weekend zet meteen een herfstachtige toon. Zaterdag trekt de nieuwe regenzone van west naar oost over het land. Het wordt overwegend zwaar bewolkt tot betrokken met geregeld regen of motregen. Temperatuur loopt op tot 19 graden, maar door de afwezigheid van de zon en de matige tot stevige zuidwestenwind voelt het ook een stuk frisser en guurder aan. Ook zondag blijft de herfst stevig in het zadel, wolken overheersen en overdag blijft er kans op wat lichte regen of enkele buien. Later op de dag kunnen vanuit het westen voorzichtig enkele opklaringen verschijnen met maximum temperaturen op zondag van een 19 graden. Dit bij een matige westenwind verandert er weinig aan het temperatuurbeeld. Kortom, een wisselvallig en behoorlijk herfstachtig weekend met af en toe regen, maar gelukkig ook enkele droge momenten. En volgende week dan zal de temperaturen toch weer zo rond de 20 graden gaan komen. Ja, even een paar minder dagen, dat kan gebeuren. We zijn uiteindelijk weerkundig al in de herfst sinds 1 september. Op kalenderniveau gaat dat in de nacht van 22 naar 23 april in. September. 23 september om 2:05. Dan gaat de herfst kalendersgewijs ook echt in. En dit is nu weer muziek hier bij ons met Wang Chung uit de 80s. Everybody have fun tonight. Goedemorgen.

Een halve eeuw terug in het hitverleden met de band zonder naam, want dat is eigenlijk de volledige naam, maar we zeggen gewoon kort en bondig BZN Mon Amour. Uit Nederland kwam het van bij onze noorderburen. En net nog Everyday, Everybody Have Fun Tonight, dat was Wan Chung uit de jaren 80. En deze komt ook uit de jaren 80. Allee, ik moet eigenlijk zeggen, het is een song uit 1957, maar het scoorde pas 30 jaar later in 1987, want ontstond het 16 weken in de hitparade, waarvan 4 weken op nummer 1. Deze Jackie Wilson, origineel dus uit 57, maar wij hebben de versie 87 voor je klaar liggen van Reed Petit, die 4 weken nummer 1.

0: bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wilt dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469 199 799.
1: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ha, ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. The Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
5: Waarschuw alvast jouw buren.
4: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
5: Zondag 20 september.
4: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
6: Davy de Bruin.
4: Je zingt ze...
6: De muziek zegt alles. Radio.

0: 30 jaar terug in de tijd met deze Clouseau naar 1995. Laat me nu toch niet alleen aan het einde van de midweekse aflevering alweer van de koffiepauze. Deze woensdag 16 september, de koffiepauze zit erop. Geniet nog van de dag natuurlijk. Straks is er onze PDG met het land van de groot, onze Patrick de Groot tussen 1 en 3. En wij zijn er morgen gewoon weer voor een uurtje koffiepauze. Tussen 10 en 11 hebben we nog Jack and Jones met Mnek. Where Did You Go? Zometeen voor jullie eerst nog live muziek uit 1980. Want dit zijn de Kings en een live versie van Lola. Heel graag tot morgen. Ciao.
1: She walked up to me and she asked me to dance.

Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495-778-779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Er was eens een huisje in Herzelen waar de allerlekkerste dingen gemaakt worden. Elke dag opnieuw toveren ze daar vers bereide broodjes, huisbereide salades, snacks, ijsjes, pannenkoeken tot zelfs heuse ontbijtmenu's tevoorschijn. En iedereen die er kwam, ging met een glimlach terug naar huis. Zo zie je maar, het leven kan soms wel een sprookje zijn. Alice in Broodjesland, Groenlaan 28 in Herzelen. En iedereen smulde, nog lang en gelukkig.
4: De muziek zegt alles. Radio Star.

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons, de klok rond, op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477-79-83-69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Doe het zelf, Centrum, u zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelven. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ga op reis in onze keukenwereld en doe inspiratie op. We hebben een brede waaier aan potten, pannen, glazen, tagines en zoveel meer. You name it, we've got it. Doe-het-zelf Centrum Herzelen. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe-het-zelf Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
2: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.

0: Discount Sonk, herzelen. Onze wekelijkse promo's zijn niet te versmaden.
1: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte, de gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
2: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
1: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.

Kamp Herzelen start het feestelijke jaar op 23 september. Dat gebeurt om 19:30 s'avonds in de Wattenfabriek van Herzelen. Met een voorstelling Kapot van het Lachen door Bert Kozemans. Een bruisende monoloog waarin Bert Kozemans je meesleept tussen humor en ontroering. Een verhaal over familie, dorpse figuren en de liefde tussen een zoon en zijn moeke. Met een wervelwind aan typetjes, dialecten en herkenbare situaties. Je lacht luid op en wordt even later heel stil. Lach, ernst en ontroering dus. Het wordt een geweldige avond. We ontvangen je om 19:30 met bubbels. Om 20:00 krijg je de presentatie van de voorstelling. En aansluitend houden we ook nog een korte receptie. Leden van Markant en partners betalen €20. Niet-leden €25. En wie meer info wil, kan best terecht op de website van Markant Herzelen.

0: Keukenreclame. Hoor je tegenwoordig overal? Grote keukenbedrijven steken overal de kop op. En toch bent u nergens beter af dan bij VDH. Want hier kennen we onze klanten. Weten we wat u belangrijk vindt? Is de kwaliteit onberispelijk? En ook nog eens aan een prijs waar iedereen zich goed bij voelt. VDH Keukens. Steenweg op Aalst 141A in Zottegem. Zeker niet de grootste. Wel al meer dan 30 jaar helemaal wat u zoekt voor uw droomkeuken. Kijk maar op vdhkeukens.be.
1: Je huid vertelt een verhaal. Maar ken jij het echt? Bij Care Beauty Center Steenhuizen Wijnhuizen draait alles om een gezonde, stralende huid. Start met een gratis professionele huidanalyse. Ontdek hoe gezond je huid echt is en krijg meteen een persoonlijk verzorgingsplan op maat. Geen skincare kennis nodig. Wij begeleiden je stap voor stap. Ook voor permanente make-up en ontharing ben je bij ons aan het juiste adres. Maak nu je afspraak. Online, telefonisch of spring gewoon even binnen. Care Beauty Center. Holmanstraat 5 in Steenhuizen Wijnhuizen. Jij bent uniek. En daar houden we van.
2: Mocht GavaRent niet bestaan? Ze zouden het moeten uitvinden. Want GavaRent verhuurt wat je nodig hebt. Wanneer je het nodig hebt, zolang je het nodig hebt. Een hoogwerker, verrijker, minikraantje of een andere machine? Jouw werf hoeft geen seconde stil te vallen. GavaRent verhuurt niet alleen prima jonge en goed onderhouden machines. We leveren op tijd, zorgen voor een complete service met opleiding. En als er dan toch wat misgaat, dan staat ons depannageteam 24/7 voor je klaar. Zowel voor industrie als voor particulieren. Smaakt naar meer? Wel, al onze machines, nieuw of tweedehands, zijn ook te koop. Kijk snel op gavarent.be. GavaRent. Wedden dat je tevreden bent.
3: Kleine klusjes of grote verbouwingen? Altijd kopzorgen. Behalve als je klusjesdienst François kent. Die pakt echt alles aan zoals alleen een vakman dat kan. Dus zit je met een plan in je hoofd? Praat er eerst eens over met François. Klusjesdienst François. Een eerlijke prijs, kennis van zaken en respect voor timing. Kijk nu al eens op klusjesdienstfrançois.be.
4: Mama, ik heb zin in lekkere frietjes.
5: Ja, ik ook wel. Wat denk je, papa?
6: Ja, maar dan moeten ze wel van bij de Frietman in Herzelen komen, hè? Want daar koop je de lekkerste frietjes.
5: Kom, we gaan naar de Frietman.
4: Frietman.
6: Wacht eens, je kan ook online bestellen. Dan brengen ze de frietjes naar huis. De Frietman is hier.
4: Lekker.
7: De lekkerste frietjes afhalen, dat doe je bij de Frietman. Provincieweg 246 in Herzelen. Of bestel online op defrietman.be. Alle dagen open vanaf 17 uur, behalve op maandag.
8: Goedemiddag.

parochiehuis van Hillegem bestaat 50 jaar. En daarom organiseren ze een gezellig eetfestijn op zondag 20 september van 11:30 tot 2:30. Een lekker biefstukjes, campi diabolique of balletjes in tomatensaus. Alles wordt opgediend met frietjes aan €22 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €14. Je kan je kaartjes verkrijgen bij alle bestuursleden van de Hillegemse verenigingen.

0: zin in een gezellige pauze in het centrum van Herzelen? Ontdek Le Latta op de Groenlaan nummer 8. Een tea room, lunchrestaurant en koffiebar waar je geniet van huisbereide gerechten. Heerlijke smaakvolle pasta's, verfijnde patisserie en ambachtelijk ijs. Even pauzeren tijdens een wandeling, afspreken met vrienden of zin in een lekkere lunch? Bij Le Latta zit je goed. Welkom van maandag tot vrijdag van 10 tot 16 uur. Volg alvast onze Facebookpagina Le Latta in Herzelen. Eerlijke huisbereide gerechten aan heerlijke prijzen.
1: Persoonlijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving, zelfs als dat niet zo voor de hand lijkt te liggen. Geen probleem voor thuisverpleging Debbie. Ons team is gespecialiseerd in thuishospitalisatie. Of het nu chemotherapie, een OPAD-behandeling, wondzorg of palliatieve zorg is, thuisverpleging Debbie werkt samen met huisartsen, kinesisten en sociale diensten. Maar dat vertrouwde gezicht bij u thuis, dat ziet u altijd weer graag komen. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld, er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Kijk voor alle info op thuisverpleging-debbie.be of bel de klok rond op 0469 199 799.
2: Alles wordt duurder. Niets is voor niets. Maar een investering in je huis, daar profiteer je altijd van. Nu meteen. En later nog meer bij een eventuele verkoop. Verhoog de waarde en het comfort van je woning. En denk eens na over nieuwe ramen, deuren, een veranda of een poort. AS Construct staat met zijn jarenlange expertise meteen klaar voor de stappen in de juiste richting. Kijk maar eens op onze website. Je vindt er ons werk, nieuws en onder andere premies en een pak andere info. AS Construct. Ramen voor het leven. as-construct.be.
0: De man die geboren werd met een boormachine in de ene en een hamer in de andere hand. De man waarvoor het woord renovatiespecialist werd uitgevonden. De man die alles kan. Dat is Wouter Vagenende. Van een kleinigheid tot een grondige renovatie. Hij zorgt ervoor. Wouter is gespecialiseerd in badkamerrenovatie van A tot Z. Dus waarom nog langer wachten? Want ook jouw badkamer verdient Wouter Vagenende. Altijd tot in de kleinste details afgewerkt voor de kleinste prijs. Kijk maar eens op woutervagenende.com.
3: Radio Star 10 om te zien special vrijdag 25 september. Dat is 4 uur 10 om te zien platen in jouw radio met Steven, Caroline en Geert. Radio Star 10 om te zien special.
4: Zie het zitten we straks.
5: Ja, ik zie het wel zitten.
4: Gaan we het nog kunnen?
3: Vrijdag 25 september vanaf 4 uur in de namiddag.
6: Feel the music. Radio.

Op zondag 27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzele. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden.

Als geboren en getogen Herzielenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzielen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die 2 keer aangeboden wordt, om 10:00 en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzielen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzielen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerste zicht heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10:00 of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzielen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be.

0: vandaag bij Discount Zonk. Vers gehakt rundvarken, 1 kilo kopen plus een halve kilo gratis.
1: Europa komt snel met een hittegolfplan dat vroeger waarschuwt voor grote hitte. De gezondheidszorg daar beter paraat voor maakt en voorziet in de koeling van steden. Dat heeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen gezegd in haar State of the Union in Straatsburg. Een zomer als deze mag niet nog eens, zegt ze.
2: Of course the transition is complex and we will need to adjust and learn along the way. But there is no doubt Europe can, must and will stay the course on our climate targets.
1: Von der Leyen vraagt aan topbrandweerlui in Europa om na te denken over een plan van aanpak. En er komt een klimaatverzekeringsalliantie die landen moet helpen om de kosten te dragen en delen bij hitte- en bosbrandbestrijding. In het zuiden van Soedan zijn zeker 60 mensen omgekomen toen een goudmijn instortte. Reddingswerkers proberen nu nog slachtoffers levend van onder het puin te halen. Sinds het uitbreken van de burgeroorlog 3 jaar geleden financieren het Soedanese leger en een paramilitaire groep hun strijd massaal met de goudindustrie. Meer dan 2 miljoen mensen werken in de onofficiële mijnbouw zonder veiligheidsmaatregelen. In Vilvoorde is er een ontploffing geweest aan de voordeur van een huis. Niemand raakte gewond, maar er was wel brand met veel rook. En er is veel schade ook aan auto's in de buurt. Wie achter de aanslag zit en wat ze precies hebben laten ontploffen is voorlopig onduidelijk. Vlaams parlementslid Frederik Erens van Vlaams Belang heeft de hele nacht opgesloten gezeten in een toilet in het Vlaams parlement waar de fracties hun kantoren hebben. Hij had bij een toiletbezoek na vergadering zijn gsm niet bij toen de deur blokkeerde. Omdat de luchtverversing alleen werkt bij beweging in de toiletruimte, viel ook de aanvoer van verse lucht stil. Erens is daarom vanmorgen voor controle naar het ziekenhuis gebracht, maar hij maakt het goed. Vanmiddag zon en wolken bij 19 graden en er is ook wel kans op een bui. De komende dagen gelijkaardig weer bij 18 of 19 graden.
3: Met een hart voor herzelen. Feel the music. Radio Star.
4: Patrick de Groot.

De meisjes van K3 met Hey Ja Mama. Hoewel Marcel van Tielt het lied tijdens de voorrondes van het Eurosong 99 berucht omschreef als fijne vleeswaren, bleek het publiek daar heel anders over na te denken. De single stond wekenlang hoog in de Vlaamse hitlijsten en legde de basis voor de jarenlange K3-hekte. Welkom hier bij Star op deze woensdag 16 september. Een bijzondere goeienamiddag. Dit komt uit het jaar 1981. Gigi Anderson, African Baby.

0: gaat toch niks boven zo'n heerlijk momentje in je eigen tuin? Behalve als je elk moment moet spenderen aan werken in je tuin. En misschien ben je niet eens zo'n handige Harry. Wel, dan kennen wij er een. Harry van Tuinen-Harry heeft de groenste vingers van het land. Of er nu moet worden gesnoeid, gezaaid, gemaaid, geplant of een grasmat geplaatst. Harry doet het met het juiste materiaal, aan de juiste prijs en neemt bovendien ook nog eens al het afval mee. Zo kan jij weer volop in je tuin doen waar hij voor bedoeld is. Genieten. Meer weten? Ga naar tuinenharry.be.
1: Deze reclamespot werd opgenomen in de nieuwe grote locatie van CS Computers.
0: Maar ondertussen klinkt het hier wel anders, want de stok zit helemaal vol om jou altijd sneller en nog beter te kunnen dienen. CS Computers is verhuisd. Je vindt ons voortaan op Site de Dijker, Strijmeers in Sint-Lievenshoutum. CS Computers is groter dan ooit en de service is dus nog beter geworden. Op zoek naar een refurbished toestel, een laptop, printer, een onderdeel? Goeie raad. Bel Nico voor een afspraak op 0495 778 779. CS Computers heeft alles voor jouw IT. CS. Altijd de juiste klik.
2: Wanneer verzorging dichtbij en vertrouwd moet zijn, ben je bij Thuisverpleging Icura uit Herzelen aan het juiste adres. Want bij ons draait alles om jou. Een vertrouwd gezicht dat langskomt voor professionele thuisverpleging. Van inspuitingen tot wondzorg, van hygiënische hulp tot medicatiebeheer en postoperatieve zorg. Wij luisteren echt en kijken verder dan de medische behandeling. Tijd nemen, aandacht geven, kortom, warme zorg zoals jij het verdient. Bel ons vandaag nog op 0494 74 40 08... of kijk op thuisverplegingicura.be. Thuisverpleging Icura. Zorg met een hart in jouw vertrouwde omgeving.
3: Wat een geluk dat ook jij hier in de buurt woont. Het is hier prachtig, rustig en nu ook superhandig en lekker. Want voor een gezonde maaltijd elke dag hoef je helemaal geen moeite meer te doen. Dat doen wij wel. Zoutvatsen van Jolien en Steven, twee gepassioneerde keukenhelden, zorgt voor een heerlijke maaltijd voor een eerlijke prijs. Gewoon bij jou aan huis geleverd. Maak kennis met ons en ontdek hoe lekker en gezond eten ook super simpel kan zijn. Bezoek onze Facebookpagina of ga naar zoutvatsen.be en ontdek onze formules, menus, ons verhaal en reacties van andere klanten. Zoutvatsen, elke dag vers, met liefde bereid en bezorgd.
4: Goedemiddag.

Mr. Know-It-All Teddy's Wims begon zijn carrière door bekende nummers te coveren op zijn YouTube-kanaal. Zijn versies van onder andere Shania Twain, You're Still the One en Mario Let Me Love You hingen viraal en toonde direct zijn gigantische vocale bereik en rauwe emotionele stemgeluid. Dit komt uit het jaar 1989. Sydney Youngblood, Sit and Wait.

Baggy Trousers, de bandleden noemen zichzelf ook wel eens de Nutty Boys vanwege hun humoristische, chaotische imago. Wat Madness uniek maakt is dat de groep na 50 jaar nog steeds nagenoeg de originele bezetting samenspeelt. Dit is Hathaway, Catch and Fire.

Love Limited. Ze was niet zomaar een meidengroep. Ze waren de ontdekking en de vaste achtergrondzangeressen van de maestro of soul Barry White. Het trio bestond uit de zussen Glow Dean en Linda James en hun nicht Diana Taylor. Barry White schreef en produceerde I'm So Glad That I'm A Woman speciaal voor Gen. Terugblik naar het jaar 2013. Gen

0: Als een koppel 50 jaar getrouwd is, noemen we dat een gouden huwelijk. Maar als wij 100 jaar bestaan, dan is dat gewoon grenzeloze passie. Al 4 generaties op een rij. Juwelier De Koker, Markt 15 in Herzelen. Nog steeds de specialist in gouden of zilveren juwelen en uurwerken. Van tijdloze klassiekers tot moderne ontwerpen. Elk juweel vertelt een verhaal. 100 jaar juwelier De Koker. En nog steeds elke dag met plezier. Bezoek Huis De Koker in Herzelen, want de mooiste cadeautjes zitten in de kleinste verpakking.
1: Je bent al een dagje ouder, maar je woont nog in je huis en je wil dat zo lang mogelijk blijven doen. Thuisverpleging Debbie en haar team helpt je daarbij. Welke zorg je ook nodig hebt, wij hebben de deskundigheid in huis. Maar dat niet alleen. Respect, vertrouwen en een warm hart. Dat vinden wij minstens zo belangrijk. De betaling wordt rechtstreeks met de mutualiteit geregeld. We vragen geen remgeld. Er is dus geen extra factuur op het einde van de maand. Verzorging of herstel in uw eigen vertrouwde omgeving. Thuisverpleging Debbie. Zo kan het ook. Kijk eens op thuisverpleging-debbie.be of bel ons de klok rond op 0469-199-799.
2: Garage Hendrik. Stationstraat 218 in Herzelen is gekend voor zijn vriendelijkheid en optimale service aan de beste prijs. Bij Garage Hendrik kan je terecht met alle automerken voor onderhoud, herstellingen, het monteren en balanceren van banden of het onderhoud van de airco. Met een eigen takeldienst en de scherpste brandstofprijzen aan de pomp. Zelfs voor kleine toebehoren voor auto's of de aankoop van gas kan je bij ons terecht. Maak vandaag nog een afspraak op 0477 79 83 69. Kom langs of bezoek de Facebookpagina Garage Hendrik in Herzelen. Want klanten zijn niet zomaar klanten.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
4: De kracht van het doe-het-zelve. Dat is de voldoening die je krijgt als het gelukt is. En de sleutel tot succes is steeds hetzelfde. Het juiste materiaal. Doe-het-zelf Centrum Herzelen heeft het allemaal. Ons ruim aanbod verlichting in diverse stijlen brengt vast en zeker de juiste sfeer in jouw interieur. Doe-het-zelf Centrum. Hoogstraat 160 in Herzelen of online op doehetzelfcentrum.be. Doe-het-zelf Centrum. Van dinsdag tot en met zaterdag elke dag doorlopend geopend van 9 tot 6. Op maandag van 1 tot 6.
3: Doe het zelf, Centrum. U zoekt het, wij hebben het.
5: Zondag 20 september zing je ze allemaal mee met je radio. Zondag 20 september bij Star. De Amazing Afternoon. Enkel en alleen de grootste meezingers.
6: Waarschuw alvast jouw buren.
5: De Amazing Afternoon. De grootste meezingers aller tijden hier bij Star.
6: Zondag 20 september.
5: De Amazing Afternoon met Marnik, Andy, Frankie, Geert en...
7: Davy de Bruin.
5: Je zingt ze.

De gigantische discoklassieker van Bonnie M uit 1979. Het plaat werd uitgebracht als een dubbel A-kant samen met het nummer Elute. Het groeide uit tot de achtste en tevens laatste nummer 1 hit in de Duitse hitlijsten. Je krijgt van mij nog Ricky Martin, ook nog Redbox, maar ik sluit mijn eerste uur af met Céline Dion. My Heart Will Go On. Tot zo dadelijk.

0: Magic.
1: De grootste drankenverkoper van Herzelen is en blijft Discount Zonk op de Groenlaan in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
2: Patrick de Groot.

Waar de vroege albums van Simple Minds nogal duister en postpunk georiënteerd waren, bracht New Gold Dream een lichter, warmer en meer atmosferische sound. Het album combineert pulserende baslijnen, glinsterende synthesizers en gitaarwerk vol halm. De titel met de jaartallen 81, 82, 83 en 84 verwees naar een optimistische blik op de toekomst en het aanbreken van een nieuwe gouden muzikaal tijdperk. Simple Minds dus met New Gold Dream hierbij staar op deze woensdag. Straks nog Dolly Parton met I Will Always Love You, maar is nog deze van Britney Spears met Baby One More Time.

Pommel in Thijs nam voor Ben je klaar opnieuw de touwtjes volledig in eigen handen en regisseerde zelfs de videoclip. De visuele sterke clip sluit naadloos aan bij de cinematografische stijl die ze eerder hanteerde voor haar eigen single Atlas. Dit is Jenny Burton, Bad Habits.

De Star Sisters. Ze waren een immens populaire Nederlandse meidengroep uit de jaren 80. De groep begon in 1983 als een grap, maar groeide in een mum van tijd uit tot een internationaal succesvolle act binnen de legendarische Stars on 45 projecten. Dit allemaal van producer Jaap Eggermond.

Mede dankzij de iconische dansscène voor John Travolta op dit nummer explodeerde de verkoop van een soundtrackalbum Saturday Night Fever. Het album stond maar liefst 24 weken onafgebroken op nummer 1 in de Amerikaanse lijsten. Bee Gees, We Should Be Dancing. Dit komt uit het jaar 2010. Hoe begon ik The Night Before?

Feels Like Heaven. De opvolgende singles zoals Ghost of Love en Tales of Tears wisten het succes van hun debuuthit echter niet evenaren. In 1985 verscheen het album Another Story, maar wegens uitblijvend succes en onderlinge frustraties besloot de band in 1987 definitief uit elkaar te gaan. Je hoort hier Fiction Factory. Bedankt om te luisteren hier alweer op deze woensdag 16 september. Ik neem afscheid van jullie met de plaat van Mike Anthony, Why Can't We Live Together. Tot morgen.

0: Als het echt vers moet zijn. Eén adres, Discount Zonk in Herzelen. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: De zon op jouw radio. Feel the music. Radio Star.
2: Geen zomer zonder Radio Star.

is al lang het rood niet meer. Het rood van rode rozen, de kleur van liefde van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Discountzone. Uw supermarkt voor al uw barbecue-specialiteiten. Discount Zonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.
2: This summer, Radio Star. We're bringing the heat.

'Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith.

0: Maak gebruik van de promo's bij Discountsong. Want het leven is al duur genoeg.
1: Aan de KU Leuven is het academiejaar officieel geopend met de traditionele stoet. Langs het parcours waren er protesten van actievoerders met Palestijnse vlaggen die eisten dat de KUL alle gezamenlijke onderzoeksprojecten met Israëlische universiteiten stopzet. In haar openingstoespraak verwees rector Vermeire ook naar de 13 studenten uit Gaza die voorlopig niet aan hun opleiding kunnen beginnen. Ze noemde hen slachtoffer van politieke spelletjes. Als het dat wil, mag Canada het eerste zogeheten geassocieerd lid van de Europese Unie worden. Commissievoorzitter von der Leyen heeft dat aangeboden tijdens haar State of the Union in het Europees Parlement in Straatsburg. De Canadese premier Carney is daar eregast. Europa wil het speciale statuut aanbieden om te komen tot een hechtere samenwerking met Canada, onder meer op het vlak van defensie en grondstoffen. Een Kamerlid van de partij Vooruit ontsnapt opnieuw aan gerechtelijke vervolging voor overdreven snelheid. De man in kwestie is daar sinds 2018 al 112 keer op betrapt. Het gaat om Alain IJzermans, die ook burgemeester is in Houthalen-Helchteren in Limburg. Een politierechter veroordeelde hem tot een rijverbod en boetes, maar het Openbaar Ministerie ging in beroep omdat IJzermans parlementair onschendbaar is. De politicus benadrukt nu op sociale media dat hij zelf niet in beroep ging en dat hij zijn fouten diep betreurt. De prijs van stookolie stijgt alweer. Bij meer dan 2000 liter betaal je vanaf morgen bijna €1,60 per liter. Daardoor ligt de prijs bijna weer op het recordniveau uit de maand april. En in de Formule 1 is de kalender voor het nieuwe seizoen voorgesteld. Liefst 10 van de 24 Grand Prix, waaronder die van Monaco, krijgen nu een voorafgaande sprintrace op zaterdag. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 6. Het seizoen start half maart in Bahrein. De grote prijs van België in Spa vindt op 25 juli plaats. Vanmiddag wisselen wolken af met brede opklaringen. De meeste zon is voor de Kempen en het centrum. Maar een bui blijft overal mogelijk. Temperaturen tot zo'n 20 graden.

0: De beste service, het grootste assortiment en altijd vers. Discount Zonk in Herzelen.
1: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijke partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en wredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden. Welcome to the sun.

parochiehuis van Hillegem bestaat 50 jaar. En daarom organiseren ze een gezellig eetfestijn op zondag 20 september van 11:30 tot 14:30. Een lekker biefstukjes, kampie diaboliek of balletjes in tomatensaus, alles wordt opgediend met frietjes aan €22 per persoon. Kinderen tot 12 jaar betalen €14. Je kan je kaartjes verkrijgen bij alle bestuursleden van de Hillegemse verenigingen.

Markant Herzelen start het feestelijke jaar op 23 september. Dat gebeurt om 19:30 s'avonds in de Wattenfabriek van Herzelen. Met een voorstelling Kapot van het Lachen door Bert Kozemans. Een bruisende monoloog waarin Bert Kozemans je meesleept tussen humor en ontroering. Een verhaal over familie, dorpse figuren en de liefde tussen een zoon en zijn moeke. Met een wervelwind aan typetjes, dialecten en herkenbare situaties. Je lacht luid op en wordt even later heel stil. Lach, ernst en ontroering dus. Het wordt een geweldige avond. We ontvangen je om 19:30 met bubbels. Om 20:00 krijg je de presentatie van de voorstelling. En aansluitend houden we ook nog een korte receptie. Leden van Markant en partners betalen €20, niet-leden €25. En wie meer info wil, kan best terecht op de website van Markant Herzelen.

Op zondag 27 september nodigen we alle liefhebbers van heemkunde en geschiedenis samen met het gezin en vrienden uit voor een jubileumwandeling in het centrum van Herzele. Vier bestuursleden van de Hellebaard kruipen in de huid van een historisch personage en vertellen jou de verhalen die je nog nooit eerder hoorde. Magda de Leeuw laat je kennis maken met de leefwereld van Rosalie Daam midden de 19e eeuw. Een periode van honger en ziektes. De rondleiding gebeurt grotendeels in het dialect en je kan kiezen voor een wandeling die vertrekt om 10 uur of eentje om 14:30. Gabriel Redant kruipt in de huid van Karnonkel Smeken, een oude boer en dorpsfilosoof. En hij brengt in een sappig Herzeels dialect overgeleverde verhalen en wetenswaardigheden. Deze wandeling bieden we één keer aan, enkel om 10 uur. André Wijnendalen blijft in het heden. Als geboren en getogen Herzelenaar met een hele loopbaan als ambtenaar op de gemeente, vertelt hij hoe gebouwen en plaatsen Herzelen mee vormgaven en een meerwaarde gaven als eigentijdse woongemeente. Een wandeling die twee keer aangeboden wordt, om 10 uur en 14:30. En tot slot is er Erwin van der Hoeven. Hij neemt je mee naar het Herzelen van de late 15e eeuw. Als Pieter van Roubaix, toenmalig heer van Herzelen, laat hij ons naar het dorp kijken, het welke op het eerste zicht heel vreemd lijkt, maar toch heel herkenbaar blijft. Een wandeling om 10 uur of om 14:30. Alle wandelingen vertrekken aan de kerk van Herzelen. Het is telkens ongeveer 2 kilometer wandelen om terug te komen op het vertrekpunt. De deelname is helemaal gratis, maar om de organisatie vlot te laten verlopen vraagt men toch om vooraf in te schrijven via een mailtje. Je stuurt dat naar verzend@dehellebaard.be.

0: Discount Sonk in Herzelen. Zoveel meer voor je geld. Discount Sonk in Herzelen. De prijzenbreker.
1: Voor de rechtbank in Antwerpen is 5 jaar cel, waarvan de helft met probatieuitstel, geëist tegen een tandarts uit Wilrijk die jarenlang vrouwelijke patiënten zou hebben aangerand. Tijdens zogeheten keelontsmettingen, een medisch niet erkende behandeling, stelde de man ook seksuele handelingen bij zichzelf. Daar zouden ook beelden van zijn. In totaal stelde een 20-tal vrouwen zich burgerlijk partij. Een buitenlandse man die gisteren door duikers uit het kanaal was gehaald in Brussel is overleden. Het slachtoffer was in moeilijkheden geraakt toen hij probeerde te zwemmen. De politie bevestigt dat er geen kwaad opzet gemoeid was met de man zijn dood. Eerder hadden sommige media bericht dat het om een man ging die al geruime tijd vermist was, maar dat spreekt de politie tegen. Op de luchthaven in Charleroi is er al de hele namiddag hinder. Nog voor de start van de nachtstaking van de luchtverkeersleiders bij Skies, straks om 10 uur. Een 20-tal retourvluchten is nu al geannuleerd. En ook morgenochtend zullen al zeker 8 vliegtuigen niet opstijgen. De luchtverkeersleiders willen vanaf nu elke nacht en mogelijk een maand lang het werk neerleggen, omdat ze geen hogere nachtpremies krijgen. In Den Haag heeft het Kosovo-tribunaal Hashim Tashi tot 25 jaar cel veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De man was politiek leider van het Kosovaarse bevrijdingsleger tijdens de oorlog tegen Servië in de jaren 90. Het tribunaal bevond hem schuldig aan onder meer foltering, moord en vredebehandeling. Zelf ontkent Tashi nog altijd alle aantijgingen. In het wielrennen heeft de jonge Fransman Aubin Sparvel de grote prijs van Wallonië gewonnen. Sparvel is pas 20. Op de Citadel in Namen klopte hij de Franse kampioen Grégoire en onze landgenoot Milan Fretin. Bij de vrouwen won de Nederlandse Carlijn Swinkels voor de Italiaanse Balsamo en de Franse Guéry. Een enkele bui is nog mogelijk vanavond, maar stilaan wordt het toch overal droog. Nacht minima tussen 9 en 14 graden. Ook morgen begint droog, maar na de middag is er weer kans op buien. We halen dan opnieuw 20 graden.
2: Radio Star.
3: Je hoort van ons.
2: Feel the summer.

0: De allerlekkerste huisbereide gerechten vind je in de ambachtelijke beenhouwerij van Discount Zonk. Discount Zonk, de prijzenbreker.
1: Radio Star. Je hoort van ons. Goedenavond.

0: Discount Song. Wil je graag onze wekelijkse folder ontvangen? Bezorg je mailadres in de winkel. Discount Song in Herzelen.
1: Hey, het is zomer op je radio. Geen zomer zonder Radio Star.

0: Gebruik je bonuskaart bij Discount Song en winkel nog voordeliger. Discount Song, de prijzenbreker.
1: Feel the summer.

in het hart van Herzelen. Feel the music. Radio Star.